hebben we gescholden? En wat maakte je je kwaad? En wat vond ik je een lulpa? En wat heb ik je gehaat? Om het leven dat je leidde, ieder risico.

de ogen ouder, ook al wist ik toen nog niet dat dat ook door mijn gedrag kwam. God, wat deed je verdriet. Ik die toch vooral je zoon was, die de parel aan je kroon was, die je onverdiende loon was, want je meende het wel goed. En het berouw komt vaak te laat, pa, en het doet me dikwijls pijn dat je